en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. I can't

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: A1 Radio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Betish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

en op 106.8 FM. Dit is AE1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Bates, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat landen een passende reactie kunnen verwachten als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor aanvallen op Iran. De waarschuwing vergroot de vrees dat het conflict zich verder over de regio uitbreidt. Welke landen of militaire locaties mogelijk doelwit zijn, heeft Iran niet bekendgemaakt. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. De schokken waren tot in Mexico-stad en El Salvador voelbaar. Er zijn 2 gewonden gemeld. Een vrouw liep botbreuken op nadat ze in paniek uit een raam op 4 meter hoogte sprong. Een ander raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Ook waren er enkele aardverschuivingen en lichte beschadigingen aan gebouwen. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen stortten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na 3 jaar kunnen rente en aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de twee zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoliancieregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïnse droneaanval. Record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. Het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Nogensk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: tonight.
1: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Er staat weer een prachtige nieuwe fietstocht voor je klaar. Doe mee, geniet van de mooie omgeving en steun woord en daad. De tocht is ongeveer 45 kilometer lang. Dinsdag 21 juli kun je starten vanaf de Rank aan de Dorpstraat 9 in Garderen. Inschrijven kan tussen 10 en 12 uur 's ochtends. De kosten zijn €5 per persoon of €20 per gezin. Onderweg is er een pauzeplek waar u soep en broodjes kunt kopen. Parkeren kan op de algemene parkeerplaatsen in Garderen, zoals wordt aangegeven op borden bij binnenkomst in het dorp. De opbrengst is bestemd voor het nieuwe project Geef Elk Talent een Kans. Kijk voor meer informatie op woordendaad.nl. Op zaterdag 11 juli is er een wandeling op het Kootwijkerzand. IVN-gidsen Bert en Jani starten om 9 uur en wandelen met de deelnemers over de Sahara van de Lage Landen, het grootste actieve stuifzandgebied van West-Europa. Ze beklimmen uitkijktoren De Zandloper voor een adembenemend uitzicht over deze voortdurend veranderende zandvlakte en wandelen ook door het aanpalende bos. Onderweg willen we ook een stukje verborgen leven uit de diersporen halen. Al met al een afwisselende wandeling. Parkeren kan op de parkeerplaats aan het einde van de houtvester van het Hofweg. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en opgeven gaat via Bert van Leeuwen door een mailtje te sturen naar bertvanleeuwen@delta.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderie.

0: Zaterdag 11 juli verandert Voorthuizen voor de 12e keer in een podium voor hardlopers en wandelaars van alle leeftijden. Voorthuizen Loopt is een loopevenement waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Je kunt bij inschrijving kiezen voor de 5 of 10 kilometer run, genieten van een mooie wandeltocht of je inschrijven met je bedrijfsteam voor een toffe teamervaring. Voor de jonge atleten zijn er de spannende Kids Runs. En voor alle G-sporthelden organiseren we de legendarische G-Run. Want iedereen is welkom op het hardloopfeest dat voor de 12e keer wordt georganiseerd. Meer informatie vind je op voorthuizenloopt.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het paar verbleef in een boshut bij McTavish Lake, waar ze vaker waren om te vissen. De politie ging polshoogte nemen toen ze de telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor, maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Barneveld. Een kwartier extra door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Voor knooppunt Valburg staat 11 kilometer file. 10 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek. Als je over de N-vet Emmeloord naar Zwolle rijdt, kom je bij Kampen Noord in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.
1: Totdat ik jou zag, was ik gebroken. Tot je me vond, had ik pijn en verdriet. Tot ik je had, kon ik niet eens meer geloven dat er liefde bestond. Nee, ik kon het niet. Maar voor jou viel ik dieper dan ooit tevoren. Voor jou ging ik verder dan ik ooit had.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 10 minuten vertraging bij knooppunt Valburg. De A50 vanuit Arnhem naar Os een stukje verderop. Bij Ravenstein nog eens een kwartier op onthoud. 11 kilometer file daar. En op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Of eigenlijk richting Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want de vierdaagse feesten zijn begonnen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Ja.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuümmatras, meldt het Leids Dagblad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daarvoor was de Jacoba van Beierweg tijdelijk afgesloten. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein met zo'n 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file. En 301 Barneveld Almere bij de aansluiting met de N704 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen. En dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A1 richting Amsterdam die is afgesloten tussen knooppunt Muidenberg en Diemen. Dat komt door een ongeluk. Althans, de hoofdrijbaan is dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw. AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3 uur. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Kuwait en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Kuwait ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasen Schaaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein en de A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Knop het Ressen en Nijmegen doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat het te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. Waterschappen in Limburg en Brabant hebben eerder deze week een onttrekkingsverbod ingesteld. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. Spahn hield legalisering zelf nog tegen toen hij minister van Volksgezondheid was. Binnen de partij ontstond ergernis omdat hij dit stilhield en zich alleen verdedigde in de krant Bild. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, meldt Omroep ARD. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Door de waterschade zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Wat er precies misging met de blusinstallatie is nog niet bekend. Moulin Rouge zou nog 2 weken worden opgevoerd. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. In Duitsland is CDU-CSU

0: fractievoorzitter Jens Spaans afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In 2020, toen Spaan minister van Volksgezondheid was, had hij zelf legalisering van draagmoederschap nog tegengehouden. Partijen verwijten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, zo meldt Omroep ARD. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Vanwege een storing in de sprinklerinstallatie stond het podium ineens blank. De show van vandaag gaat zeker niet door, die van zondag waarschijnlijk ook niet. De musical zou nog 2 weken in Utrecht spelen. Het is niet zeker of dit doorgaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast vanwege een storing in de sprinklerinstallatie. Het weer half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt uit onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap

0: is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanaf vanmiddag 17:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewiele bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. De bijenkolonies hebben per stuk een waarde van duizenden euro's. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt het onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog.

0: Ja, we gaan u welkom heten voor 2 uur country, bluegrass, Americana en verder ga ik niet meer zeggen. Nee.
1: Hij heeft nog geen eens amen gezegd.
0: Ja, maar doet zo lang, daar zit u zo lang te wachten.
1: Daar zit hij op die manier. Dan zeggen we dat zelf dus maar.
0: Ja,
1: nou, oké. Forever and ever, amen.
0: Ja. Nou, ik ga de tafel even rond. Leen, goedenavond.
2: Welkom. Goedenavond, Timon.
0: Ja. Hallo, jij ook weer welkom vanavond.
1: Dank je.
0: We hebben even een gast vanavond in de studio. Die heeft ook wat muziek meegebracht.
1: Ja.
0: En die gaan we beluisteren. Paul de Rooij, voor sommige mensen nog bekend uit de tijd van Radio Panning.
1: Maar dat wel heel lang geleden.
0: Dat is al
1: heel lang geleden.
0: Ja, dus... hij is er weer, hè. Hij is er weer. Gerrit. En dan Johan voor de techniek. En Valeri voor foto's, social media en alles wat daarbij is en bij hoort. En we luisteren naar Don Schulz.
2: Schlitz.
0: Oh, Schlitz. Oh, wacht even. Ja, ik zie hem. En het overbekende nummer van Forever and Ever.
1: Randy
0: Amen.
1: Trevor.
0: Randy Travis, ja. Ik kan even zo gauw niet op de naam komen, Aaron, dat weet je. Maar,
1: ja, ik onthoud gelukkig nog wel eens wat.
2: Ja.
1: Het wordt steeds minder.
2: Oh?
1: Ja.
0: Ja, toch wel?
2: Gelukkig mens moet jij zijn.
1: Redelijk.
2: Nou, als het de goede dingen zijn die je herinnert.
1: Qua muziek wel.
2: Ja.
0: En wat waren jouw herinneringen van Radio Barneveld?
3: Ja, een hele mooie tijd geweest, waarin we eigenlijk diverse programma's hebben mogen presenteren. Barneveld Nieuwsstudio bijvoijvoorbeeld. Dat was 5 keer in de week, als ik me goed herinner. Daar ging best wel een andere voorbereiding aan vooraf. Wat voor mij nog altijd een heel groot feestje in mijn gedachten is het Ballonfiesta. Hebben we gedaan.
2: Zeker.
3: Ik heb zelf ook nog, omdat ik daar ook een grote liefhebber van ben, klassiek programma mogen presenteren.
0: Ja.
3: Seniorenradio hebben we gedaan, waarbij we met tegenwoordig heet het dan Welzijn Barneveld hebben samengewerkt. Geassisteerd bij het Kerkplein, zo af en toe. Ik heb het nog te goed Heilig Man mogen spelen voor als sponsor helden binnen te halen. We hebben thuisbezoek gedaan bij mensen. Waarbij ik nooit zal vergeten dat we gingen ergens op de Lange Voren in Barneveld bij mensen. En ik ging echt uitgebreid in die bank zitten, zo met een ruk en achterover en... Ja hoor, de mijter viel af. Maar gelukkig had ik een snelle Piet bij me. En dat was goed geregeld. En daarna heb ik daarnaast nog een serie gedaan, samen met mijn vrouw toen nog. Met blinde geleidehonden serie.
0: Oh, ja, ja, ja.
3: Dat heb ik ook nog gedaan. En, alles bij elkaar van 2002 tot 2009 zo'n beetje. Zo.
0: We gaan er zo op nog verder op in, ja. Paul. Want er zijn best wel leuke dingen bij. Maar we gaan eerst naar Leen, want die heeft wat met Clearwater Revival.
2: Ja, en Paul heeft het hier over herinneringen. Nou, ik herinner me dat mijn eerste kennismaking met Creedence Clearwater Revival was in 1969 met hun Proud Mary. Dat in de originele uitvoering mijn steun en toeverlaat was als het publiek in de disco's waar ik in die tijd actief was onwillig was om op de vloer te komen. Maar dan draaiden we John Fogerty en dat werkte altijd. Bijna onvoorstelbaar als je de latere uitvoering van Ike en Tina Turner uit 1970 hoorde, die ik verschrikkelijk vond, maar waar het publiek toen nog liever op danste. Die versie van Proud Mary zou bij ons in Countryland niet goed passen. Maar deze van CCR, de enige, echt wel.

0: Een trotse raderboot op de Mississippi waarschijnlijk. Onder stoom de Proud Mary. Trots schip, prachtig. Creedence Clearwater Revival.
1: Ah. Yes. Dan gaan we naar Harro. Jij had toch ook nog muziek meegebracht, Harro? Of, hoe zit dat?
2: Het geldt voor iedere uitzending dat ik er zelf bij ben. Laat ik dat duidelijk maken. Jeff Talmadge. Ik zit net even op Wikipedia te kijken en daar komt hij helemaal niet voor. Dus ik... jij kent hem.
0: Een uitdaging.
2: Wel. Ik denk dat jij hem natuurlijk wel weer tevoorschijn haalt. Maar bij mij is dat niet het geval. Maar goed, ik heb wel 3 cd's van hem.
1: Oh.
2: Met bijzonder fraaie muziek. Het is een hele mooie singer-songwriter. Het grappige van deze cd is... die is uitgekomen op het label Cora Zong.
1: Ah.
2: En ja, dat is gevestigd in Beverwijk... Dus hij heeft wel eens wat in Nederland gedaan. En ik geloof dat vorige cd's ook bij Munich werden uitgebracht. Dus dat is dan weer familie van Cora Zong, zo ongeveer, geloof ik. Dus. Maar goed, we hebben het over Jeff Talmadge. Pracht van een zanger, gitarist enzovoorts. Mooie liedjeschrijver. Luister maar.

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Voordat ik zover ben dat ik dat ga vertellen, ga ik eerst even wat anders zeggen. Ik ga zeggen dat u de radio heel goed elke week in de gaten moet gaan houden. En ik zeg nog niet waarom. En ik zeg voor de rest ook nog weinig. Maar ga de radio in de gaten houden. Dat is het enige wat ik zeg. En dan gaan we naar de oude doos voor vanavond. En ik zit net tegen Leen. Ik heb even wat verder gezocht dan wat ik normaal zou doen. Ik ben er eentje tegengekomen uit 1924. En dat is Ernst Thompson. Ik moet ook nog ergens een nog oudere versie hebben. Want die werd met de rol was die gemaakt.
2: Oh, yeah.
1: Die heb ik ook nog ergens liggen thuis. Dus. Maar ik kan niet zo gauw meer vinden. Ja, ik heb ook zoveel. Die rol die ben ik kwijt, ja. Oh, okay. Ik heb de zeepapier meegedraaid.
3: Is goed. Ja.
1: Maar die Ernst Thompson, die speelt het nummer Wisting Rufus. Uit 1924. En de tweede die we gaan doen is Ernst. Ook een Ernst. Maar dit is V. Stone. En his Dixie Mountaineers. En die zingen het nummer Shorewood Mountain uit 1926.
3: Maar Stone is natuurlijk een bekendere.
1: Dat is wel een heel bekende, ja. Ja, die kwam ik meer tegen nog. En dan Burnett en Rutherford. Die hebben
3: een little stream of whiskey. Ja. Mag het een big stream zijn?
1: Ja, laten we dan maar met de big houden. Want, maar die kwam ook uit 1926. Dus we gaan onze oude doos beluisteren met Ernst Thompson.

0: Regio Actueel, met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Het weer, 5 tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hello, I'm mandolin player Mike Marshall and you're listening to Country Land Radio.

0: Will the circle be unbroken?
1: Ja.
0: Ik denk dat in heel Barneveld nog niemand dit nummer ooit gehoord heeft in deze versie.
1: Nee, dat zeker niet. Ik ook niet. Dus,
0: vandaar dat ik dat dacht, dat moet ik toch eens even recht zetten.
1: Dat heb je goed gedaan.
2: Ja.
0: Ik heb namelijk een iPod, al heel oud. En zo nu en dan zit ik daar tegenwoordig wat naar te luisteren. En dan kom je ineens dingen tegen. Oh, dat is mooi zeg. En dus onder andere deze Neville Brothers. Dacht ik, ah, die heb ik. Want die staat op de CD Yellow Moon.
1: Ah, ik zit nog even aan die cirkel te denken. Johan en ik zijn dus 10, 11 jaar geleden naar Amerika geweest.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben wij dus in die cirkel gestaan.
0: Ah.
1: En daar zat, dat was fantastisch. Dat
0: maar je hebt niet gezongen, hè?
1: Je kent me toch, Haro?
0: Nee, maakt niet uit. Nee, je weet, je hebt nou bij de oude doos ook mensen gehoord die nou, een beetje krakkemikkig zingen. Maar dat maakt niet uit, als ze maar zingen.
1: Dan ga ik mij daarvoor opgeven.
0: Mooi.
1: Goed, Paul, dan komen we eens even bij jou om de hoek kijken.
3: Ja, en dan ga ik eigenlijk eventjes helemaal ver terug in mijn eigen tijd.
1: Ja.
3: Want dan komen we dus bij Henk Lonkelen uit. En dat is een nummer uit 1960. En ja, zijn eerste succes was eigenlijk Send Me the Pillow That You Dream On. Later door Happy. En Happy ook in Nederland gezongen.
1: Jawel.
3: En mijn keuze hierop eigenlijk, omdat ik was toen puber van 15 jaar.
1: Oh.
3: En voor mij was country iets heel onbekends.
1: Ja.
3: Ik hoorde dit nummer en dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met de country muziek. En ik was er eigenlijk meteen een beetje aangeslagen dat ik denk, yes, dit is ook niet verkeerd. Dus zodoende is mijn keuze hierop gevallen, dus ik als eerste nummer. Dus ik zou zeggen, we gaan dan lekker luisteren even naar Henk Lonkelen met Please Help Me, I'm Falling.

0: van dit nummer is er ook nog een... ja, hoe noem je dat? Een vertaal. Oh nee, een, dat je dus zeg met één nummer draait. Peace Help Me, I'm Falling. Ja. En dat dat nummer dan weer veranderd wordt in I'm Falling Too.
1: Oh.
0: Heb ik thuis liggen. Dat is een hele oude opname. Oh. Die ga ik een keer meenemen.
2: Oh, zo.
0: Ja.
2: Poepoe.
0: Ik heb niet zoveel thuis, hoor. Dus
2: nee. Een paar duizend ongeveer.
0: Ja,
2: dat,
0: ja.
2: Die je nog niet allemaal kent. En, ja.
0: Ik kreeg pas weer wat nieuws.
2: Oh.
0: Mini-discus.
2: Ja, maar daar staan dingen op die je ook al hebt, denk ik.
0: Nee. Dit zijn live-opnames uit Amerika, Louisville. En bandjes die daar opgetreden hebben bij de IBMA. En...
2: Zo. Dus jij zit gewoon dagelijks nu te luisteren om te kijken van... Ah, dat is wel goed voor country. En die kan ook wel eens daar zo.
0: Ja.
2: En, nou, ik sta met verbazing...
1: Maar ik ben wel blij dat het uitkomt nu.
0: Laten we dan maar gewoon naar gaan.
2: Gewoon naar het vertrouwde geluid van de Louvin Brothers.
0: Juist.
2: Heerlijk, altijd weer natuurlijk. En ja, waarom ook niet, hè? While you're cheating on me.
3: While you're cheating on me.
2: Ze mogen maar

0: klassieke geluid van de Louvin Brothers.
1: Prachtig, toch?
0: Ja, altijd.
2: Ja. Tijdens mijn presentatiebeurt in Countryland draai ik al te graag een cover van een Bob Dylan nummer, gezongen en gespeeld door bij voorkeur countryartiesten of, laten we zeggen, lui die zich fatsoenlijk willen gedragen.
3: Die kunnen zingen.
2: Ja. Deze keer doen we het eens anders. En laten we Bob Dylan een cover zingen en spelen van een bekende countryartiest, in dit geval Hank Williams. Het nummer komt van een tribuutalbum dat in 2011 uitkwam en uitsluitend nummers van Hank Williams bevat, gezongen door bekende artiesten uit de muziekwereld zoals Sheryl Crow, Emmylou Harris, Tom Petty, Mark Knopfler, Lucinda Williams, Johnny Cash en ook Bob Dylan. Wij horen his Bobness in I Can't Get You Off of My Mind.

0: en ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Bob hier echt zijn best deed om te zingen. Maar het lukte net niet helemaal. Een nummer van Hank Williams. I can't get you off my mind.
1: Maar ja, breng hem dat eens aan het verstand, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat heeft geen zin meer.
0: Nee.
1: We gaan naar Tom Russell.
2: Ah, leuk.
1: Pracht van een artiest. En ik zit net nog weer even in het boekje van deze cd. The Rose of the San Joaquin. En dan heeft hij liedjes opgezet met, die hij geschreven heeft met Pat Elder. Dave Elvin, die ook de plaat geproduceerd heeft. En met Ian Tyson, dat ook allemaal geen onbekende jongens. En kortom, geweldig.

0: Ja, Tom Russell. Zo nu en dan is hij ook met de Tom Russell Band.
1: Ja, bezig. Dat wou ik zeggen, ja.
0: Ja, daar heb ik ook cd's van.
1: Heb je ook cd's?
0: Heb ik ook wel eens gedraaid hier.
1: Zo.
0: Ja, dat vond jij best leuk, ja.
1: Ja, ja. Nee,
0: ik
1: ja.
0: ook hoor trouwens. Ja. En luisteraars, daar vragen we niet om natuurlijk.
2: What do you want?
0: Nou ja, Tom Russell.
1: Nou goed. Ik denk dat Paul zal zeggen... Don Gibson.
3: Dat klopt, dat is een zwevende vinger. ja, ik ga een van de vele uitvoeringen laten horen van I Can't Stop Loving You. En dat is in dit geval het origineel, schijnt, uit 1957. En dat is dan inderdaad van Don Gibson. En hij schreef het nummer evenals Oh Lonesome Me. En Oh Lonesome Me, dat schijnt absoluut de top van de top te zijn geweest. Die schijnt heel lang op nummer 1 te hebben gestaan in de States. Hij kreeg overigens als componist ook de bijnaam The Sad Poet. Chet Atkins was destijds al zijn producer. Mijn keuze is eigenlijk hier opgevallen... doordat in 1962 dit een grote pophit was van Ray Charles... waar ik nog steeds een liefhebber van ben. En ik ging dus op zoek naar het origineel... en zo kwam ik dan dus bij Don Gibson terecht uit 1957. I Can't Stop Loving You.

0: Dat was Don Kipsen, hè?
1: Ja, weemoedig, hè? Want ja, dat ging niet, hè, allemaal daar zo, dat vanzelf.
0: Ja, maar dat gebeurde vaker, toch?
1: Oh ja?
0: Ja, niet bij hem alleen, maar...
1: Nee, dat, ze zingen er nog steeds over.
0: Ja.
1: Goed, maar hey, ik heb nu dan een troostrijke mededeling voor ieder die weemoedige liedjes toch eens even wil afwisselen met een wat vrolijker.
0: Ja, graag.
1: Dan, ja, we hebben bijvoorbeeld, even, dan moet ik toch even het programma raadplegen. Love's Gonna Live Here. Dat is een liedje van Buck Owens. Buck Owens die staat op de CD Road to Bakersfield. Dat heeft hij zelf uitgevonden, zo ongeveer, de Bakersfield Sound. En er staan maar liefst 26 nummers op die allemaal te herleiden zijn naar Bakersfield. En dat, ja, dat varieert van Hank Thompson tot Gene Shepherd. Oh, Tommy Collins, ja, daar heb ik geen platen van. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar dan die, bij Strictly Country hadden we daar nog wel wat van. Dat, ja. Ja, en nou, ja, Buck Owens... Merle Haggard. Merle Haggard is natuurlijk een bekende uit Bakersfield.

0: Nou, mooi toch weer?
1: Fantastisch. Ja,
0: het kan ook wel, hè, met die liefde. Dus Love is Gonna Live Here Again. Maar ja, er staat van hem ook nog een nummer op. Dat heet dan, kennen we ook wel, Together Again. Ja.
2: Dat, we gaan er straks nog over hebben.
0: Dan is het weer pure weemoed allemaal. Hè? Ja. Dat, maar dat krijgen we zo, denk ik, in de volgende uur nog wel wat van te horen.
1: In de volgende uur hebben we nog zeker leuke dingen.
0: Zeker.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
4: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
5: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Iran heeft het staakt het vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. De bedrijven hebben hun beveiligingsbudgetten flink verhoogd. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

0: weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijlen. En we begonnen een beetje op tempo, noemen ze dat, geloof ik, hè? Of,
1: lekker vlug.
0: Lekker vlug, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik ken dat niet, hè?
1: Nee, joh.
0: Jeff White, die kon dat wel met zijn band. En het nummer wat hun speelde was Run, Little Rabbit Run.
2: Ja, nou, dat deed dat konijntje goed.
0: Ja, hè? Waarom die uit ging lopen, weet ik niet.
1: Nou, anders kwam hij in de pan terecht.
0: Oh, was het daarom?
2: Misschien hield hij niet van bluegrass muziek.
0: Dat zou, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar ja, goed.
2: Okay.
0: Leen.
2: Ja.
0: De Desert Rose Band.
2: Ja, zeker. Ja, opgericht in 1987 door Chris Hillman. Samen met Herb Peterson en John Jurgensen. En als ik de naam van een band tegenkom waar Chris Hillman in speelt of gespeeld heeft, dan word ik, sinds ik in dit onvolprezen radioprogramma meedoe, zeer geïnspireerd. Dan zou ik alles willen vertellen over de achtergronden van zo'n band en hun leden, maar ik moet me inhouden en dat doe ik vandaag dan ook.
1: Nou, dat lukt je toch niet.
2: Ja, nou, ik zal er nog even dit van zeggen. Van het debuutalbum van de Desert Rose Band heb ik voor vandaag Time Between gekozen, geschreven door Chris Hillman en, ook wel mooi, het doet denken aan Hillman's verleden als lid van de Scottsville Squirrel Barkers.

0: The Desert Rose Band met Chris Hillman. Mooi nummer, hè?
1: Geweldig nummer. Ja. Maar een geweldige band ook.
0: Ja, een geweldige band ook.
1: Ook al. Ja.
0: Ja. Ja, en hij heeft toch nog vrij lang bestaan. Naar verhouding waarin dat soort bands bestonden.
1: Ja, maar het was ook wel een zeer gewaardeerde band.
0: Toch wel.
1: Ja, die gasten die erin zaten waren natuurlijk...
0: Ja, grote namen.
1: Ja. Daarom.
0: Nee, leuk om ze weer eens voor het voetlicht te hebben gehaald.
1: Ik draaide de Desert Rose Band ook nog alles een keer. Want dat was en een tikkie modern. Hm. Maar toch behoorlijk country.
0: Ja.
1: En heel mooi.
0: Ja. Time Between heette dit.
1: Yeah. Nou ja, Tomorrow Never Comes. Dus de volgende. Ja, dat is weer heel iets anders natuurlijk. Hè? De Ernest Tubb Collection. Met gasten, deel 2. Ja, er zijn 2 cd's van. En ik heb ze allebei. En ik vind het nog steeds geweldig eigenlijk. Want ja, dan zingt hij bijvoorbeeld met Melba Montgomery. Met, dan moet ik met Jack Green. Dan moet ik nog de bril voor opzetten eigenlijk. Hè? Maar ja, hier doet hij dat met B.J. Thomas. Met Tomorrow Never Comes.

0: Ja, in liedjes kan alles, hè?
1: Ja.
0: Tomorrow never comes.
1: Ja.
0: Ernst Up met BJ Thomas.
2: Ik zie me nog zo in die bus zitten van Ernst Up in Amerika. Nashville.
0: Ah. Hmm.
2: Stond in een museum. En dan mochten
0: Daar ben jij bezig kijken, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ik wou zeggen dat Ernst Up zag je niet in die bus zitten, toch?
2: Nee, Ernst Up zat niet in de bus. Nee, die was er al niet meer. Nee. Maar we hebben allebei zowel in het museum geweest als dus in zijn platenzaak.
0: Mooi.
2: Maar ja, hoe ver het allemaal nog is, ik weet het niet. We gaan maar eens een keer kijken, denk ik.
0: Oké, wij maken wel een programma hier, hoor.
2: Is goed.
0: Ja.
2: Dan gaan we naar Paul.
3: Yes. Ja. Ja. We komen dan toch weer een beetje op het spoor weer van Ray Charles. Waar we het al eerder over gehad hebben. Alleen nu een vertolking van Emmylou Harris. En Emmylou Harris was ik eigenlijk een hele poos een beetje vergeten. En in het verleden was zij vooral geïnspireerd door het werk van Bob Dylan en Joan Baez. Maar mijn keuze was eigenlijk dat ik haar weer herontdekte in het duetalbum in 2006 met Mark Knopfler. Waar onder andere ik een beetje gegrepen werd door het nummer If This Is Goodbye. En toen herontdekte ik haar eigenlijk weer en ik denk van oké. Ik ga toch weer eens kijken wat is Together Again ook alweer verder voor een inspiratie geweest. En dan kom je natuurlijk toch ook weer bij Ray Charles uit. Want ik moet eerlijkheidshalve wel toegeven dat het origineel van Buck Owens mij ook best wel goed kan bekoren. Maar Emmylou Harris heeft bij mij toch een streepje voor. Ik zou zeggen, we gaan allemaal even lekker luisteren uit 1975. Together Again van Emmylou Harris. Together.

0: Ja, Together Again was dat toch?
1: Ja, ja dat zijn we iedere zaterdagavond. Hè,
0: ja.
1: Dat,
0: ja, ik wou zeggen, ja, daar gaat zingen. Het over eigenlijk. Maar.
2: Dat gaat het over.
3: Nou, oké, hè?
0: Ja, mooi.
1: Goed. The Songs of Jimmy Rogers, A Tribute. Ja, ik ben blijf een liefhebber van Jimmy Rogers. Maar zo nu dan denk je ook wel, ja, dat gejodel, daar krijg je toch ook een sick van. Maar,
0: dat is wel mooi hoor.
1: Aan de andere kant denk ik van ja, als het Jimmy Rogers is, dan maakt het niet uit. Maar, dus die tribute, en daar staan, dat begint met Bono. En dan krijg je Alison Krauss met Union Station en Mary Chapin Carpenter. En Willie Nelson, ik noem ze maar niet allemaal op, want het zijn prachtige uitvoeringen natuurlijk. Want die liedjes die zijn allemaal zo klassiek als het maar kan. Hè? Zoals deze onvermijdelijke Peach Picking Time in Georgia.

0: Jodelahiti.
1: Willie Nelson. Ja, en iedereen plukt wat hij nodig heeft. Hè. Dat, en dat gaat allemaal goed.
0: Ja.
1: Jimmy Rogers. Ja, en dan zit ik nog even in dat lijstje te kijken. Hier. Aaron Neville, die zingt hier ook een liedje op, bijvoorbeeld. En dan, en maar, die wordt dan voorafgegaan door Van Morrison.
0: Oh.
1: En die heb ik ook nog even beluisterd. En ik vind, ja, dat kunnen we nou echt niet draaien. Want dat heeft dus met country geen moer te maken.
0: Nee.
1: Nou, dat is wel jammer, eigenlijk. Ja. Dus ik moet nog eens een keer die hele voorraad van Van, the man, nog maar eens eventjes speuren.
0: Weet je wat, ik heb ook nog een alternatief voor je.
1: Ja?
0: Jazeker, een versie van een Van Morrison nummer gezongen door een ander artiest.
1: Oh.
0: Paul Kerrick. Draaiden wij ooit Paul Kerrick hier?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, nee, dat denk ik. Dat is ook zo'n artiest. Maar die heeft een soort box set, of hoe noem je zo'n ding, van 20 jaar live-opnames uitgebracht. En daar vond ik een nummer op van Van Morrison, wat ik persoonlijk erg mooi vind en eigenlijk in dit programma ontdekt heb. Paul Kerrick overigens was zanger-gitarist in de band Ace, in Roxy Music, in Squeeze en Mike and the Mechanics. En hij speelde in Roger Waters' backing band, The Bleeding Heart Band. En een groot deel van zijn tegenwoordige carrière brengt hij door als onafhankelijk artiest en maakt als zodanig een aantal verdienstelijke albums. En een van die albums is dus die boxset, die heet The Independent Years. En daarom vond ik een mooie versie uit 2001 van Van Morrison's Into the Mystic, uitgevoerd in de Royal Albert Hall in Londen. Luister en huiver, met Paul Kerrick.

0: Benjamin. Please, once more, Rod Argent. Thank you, Rod.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen, waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
3: Hey guys, this is Sierra Hole and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.

0: Private Conversation. Lyle Lovett. En ik moet even de hele bezetting noemen, want van die grandioze muzikanten van Leland Sklar, Russ Kunkel, Dean Parks, Stuart Duncan, Paul Franklin, de pedal, die hoorde je natuurlijk wel, hè. En Don Potter, Louis Conti, en dan tenslotte nog de harmonies, Herb Pearson, Chris Hillman.
1: Kijk.
0: Mooi,
1: ja, je ontkomt er niet aan.
2: Nee, wel bekende namen, hè? Of niet?
1: Ja, ja, ik vind Leland Sklar, vind ik altijd zo mooi. Ja. Dat was zo'n oude grijze tovenaar uit de Ban van de Ring. Zoals hij met een lange grote baard stond hij daar bas te spelen. Ja, dat doe je toch niet?
2: Dat doet hij nog steeds.
1: Een toverstaf bij je. Geweldig. Ja.
2: En hij wordt ook niet ouder, hè? Hij wordt ook niet ouder. Want op foto's van de laatste tijd.
1: Altijd zo.
2: Dat is Leland.
1: Geweldig.
2: Heerlijk.
1: Ja. Mooi. Trouwens, mooi nummer.
2: Prachtig.
1: Blaast je recht uit je sokken.
2: Heerlijk.
3: Goed, dan gaan we weer door naar Paul. Want die heeft ook weer wat moois uitgezocht.
4: Ja, in die zin dat ik kom bij Bruce Springsteen terecht. Dan zul je zeggen, oké, Bruce Springsteen en country. Maar dus bijvoorbeeld de nummers die speelden samen met de Session Band. Daar vind je toch wel aardig wat van deze elementen in terug. En ik heb gekozen eigenlijk voor een verhaaltje. En dat heet John Henry. Dat is dan uit 2006, dat nummer. Maar het verhaal zelf is al heel erg oud. Hij vertelt daarin het verhaal van een arbeider die bij het graven van een tunnel met een hamer de strijd aanging met een stoomboormachine. En deze uitdaging won hij weliswaar, maar hierdoor stierf hij wel door uitputting. En nou ja, zo'n sociaal dier als hoe Springsteen tegenwoordig nog steeds is eigenlijk, kun je rustig dit aan hem over, deze keuze aan hem overlaten. Het staat overigens op een album We Shall Overcome, met de kanttekening erbij dat er van de Seeger Sessions is. En ja, Piet Seegers, dat weten we wel, dat zit dan altijd wel goed. Mijn keuze is eigenlijk op Bruce gevallen, omdat ik heel erg veel respect heb voor zijn enorme veelzijdigheid op allerlei gebied. Dus ook eventjes een tipje country. Dus we gaan even luisteren naar Bruce Springsteen met het verhaal over John Henry.

0: Bij dit nummer?
1: Ja, dat is origineel ook zo, hè? Dat zit er als woord bij.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, absoluut. Absoluut. Want dus ik was ook bezig, maar ik moest wel vast inhouden in verband met het volgende nummer, begrijp ik.
0: Oh.
1: Dus ik geef ze regelmatig tikken op mijn vingers. Dus
0: oh, ja.
1: Ik zal me proberen te beheersen.
0: Nee, is goed. Dat gaat voor de rest wel goed, Paul.
1: Voor de rest gaat alles kits.
0: Ja, wel. Ik
2: gewoon je gang weer gaan, hoor.
1: Oké, oké, oké. Ik reken helemaal op jou,
0: Hey, we gaan weer naar vinyl. En dat gaan we doen met Jimmy Williams en Red Ellis. En dit is het vinyl.

0: Nou, dit was dus Jimmy Williams en Red Ellis. En Jimmy Williams wordt ook wel genoemd de Big Jim Williams. Hij begon al op jonge leeftijd begon hij al te spelen op zijn gitaar. Hij was 13 jaar en hij was 18. Toen was hij al professioneel muzikant.
1: Doe maar.
0: Ja, ik heb dat niet gered, hoor.
1: We kennen hem niet, maar ik weet niet in hoeverre die echt bekend is geworden.
0: Nou ja, ik ga je één naam noemen. De Lonesome Pine Fiddlers. Daar heeft hij ook bij gespeeld.
1: Kijk, you're talking, zeggen ze dan daar zo.
0: Ook, dat krijg ik ondertiteld, hè?
1: Als jij wil, natuurlijk.
0: Maar hij was dus niet alleen, maar hij speelde samen met die Red Allens. En die was geboren in Arkansas. Startte zijn gitaarspelen op 13-jarige leeftijd. En toen hij 21 was, ging hij dus verder met zijn manier van country en bluegrass spelen. Het is een echte country of echte bluegrass gospel.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Ja, ik begon ook op mijn 15e met gitaar, maar het is nooit wat geworden.
0: Nee, nog niet. Nee. Maar nog steeds aan het oefenen.
1: Dat wel, maar daar heeft niemand last van.
2: Oh. Dus je bent nog jong.
1: Ja, daarom. Dus dat. Ik heb zoveel cd's die ik op kan zetten en dan jammer ik mee. En dan zijn we allemaal blij.
0: Maar goed.
1: Maar.
0: Ja.
1: Ja, zullen we maar weer verder gaan met dit geweldige programma?
0: Want ja, want de vinyl hebben we nou gehad, hoor.
1: Nee, ja. De cd heet Drag Queens in Limousines. Een destijds een uiterst merkwaardige plaat die uitkwam van Mary Gauthier. En ons vriend Leen, die draaide laatst volgens mij iets van Mary Gauthier. En toen dacht ik van, ja, daar heb ik platen van. Dus ik had er inderdaad een stuk of 3, 4 geloof ik zelfs. En dan moest ik natuurlijk nog even goed zoeken van welke is nou echt leuk voor dit programma. Nou, en toen kwam ik terecht bij Jackie's Train.

0: Nou, een mooi treintje, hè? Jackie's Train van Mary Gaucher.
1: Calvin Russell, blues and American roots artist. Die liet 15 albums na voor hij in 2011 op 62-jarige leeftijd stierf na een jarenlang gevecht tegen leverkanker. Hij werkte tijdens zijn leven veel samen met anderen, maar wat ik begrijp over hem is dat zijn solowerk eigenlijk het bekendst is. En daarom hier nog eens een track van zijn album Sam uit 1999, Where the Blues Get Born.

0: Dwight Yoakam met het nummer Streets of Bakersfield.
1: Ja, ik herinner me nog dat die eerste cd van hem uitkwam. En dan dacht je van, hey, hij is helemaal echt. En modern.
0: Ja.
1: Want het, in die tijd, ja, dat was sowieso eind jaren 70, denk ik, of zoiets. Maar wil ik afwijzen. En ja, het kon allemaal. Het paste gewoon in de hele pop scene, rock scene of wat dan ook. En het was toch country.
2: Ja.
1: En dat was knap.
0: Maar, ja,
1: want niet oudbollig.
0: Nee.
1: Ook niet zo nodig flink doen of zoiets. Nee. Prachtig.
0: Ja.
1: Dwight Yoakam.
0: Ja, prachtig. Ik hou wel van die muziek. Bakersfield is toch een speciaal muziekstijl.
1: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben net die hele lijst zitten ja, van al die mensen die liedjes uit Bakersfield of oriënteerd
0: ja,
1: zingen.
0: Ja,
1: ja.
2: Maar zou een nummer wat we net hoorden ook uit Nashville, uit de Nashville hoek kunnen komen?
1: Of van
2: Streets of Nashville,
1: ja,
2: bijvoorbeeld.
1: Ja hoor, maar Dwight is zo'n figuur die zingt, kan van alles zingen. Mm-hmm. En als dan bij wijze van spreken zouden ze kunnen roepen van, doet een beetje jazzy. Dan doet hij dat.
2: Dat doet hij dat.
1: Ja. Maar ja, het is hetzelfde als met Willie Nelson. Die zingt van alles.

0: Ik ga die kant nog weer een keer op.
1: Zal best goed komen.
0: Prima.
1: Jullie bedankt.
0: Leen, jij bedankt weer vanavond. Ja, dat was weer fantastisch.
2: Ik heb het met plezier gedaan.
0: Aro, jij ook weer bedankt. Too. Ja. En dan Gerrit, jij weer bedankt voor het schuiven. Johan, jij bedankt voor de andere schuiven. Valerie voor het social media werk en dergelijke. En volgende week dan zitten we hier weer met z'n allen. En dan gaan we weer wat moois van maken. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
3: Bye bye.
4: That's the wrong chord, guys. Thank you.
5: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
6: Je luistert naar A1 Radio.
5: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mostaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedenavond.
6: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
1: De stem van jouw regio. DJ Tony.
3: Taking you back in time to the 80s.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. De golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: radionieuws op A1 Radio. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij deze aflevering van Studio G. We hebben de afgelopen weken een paar keer een noodtoestelling moeten gaan beluisteren. Want ik had dus absoluut geen stem meer. Niet dat het nu helemaal 100% is, maar in ieder geval voldoende om weer live te presenteren. We begonnen vandaag met muziek van het album van Louise Tucker, Midnight Blue. Een album uit 1980. De zang overigens was voor een grote gedeelte werd verzorgd door Charlie Scarbeck, die dus ook de medecomponist en producent van dit album was. Een aantal weken terug hadden we natuurlijk een cover, de Comfortably Numb van Pink Floyd in uitvoering van Byron Berlin in een bluegrass uitvoering. Het origineel komt natuurlijk uit 1979 van het bekende album The Wall. En dan klinkt het natuurlijk iets anders en iets minder bluegrass.

natuurlijk hebben we aan het einde van de tweede uur opnieuw een cover. En dit keer gaan we dan een nummer van de Moody Blues in de spotlight zetten. De derde plaat is het begin van de live track. En voor vandaag hebben we gekozen voor een half uurtje Sting Unplugged. Jawel, ruim een half uurtje Sting Unplugged. Hij maakte de opname in 1991. En dat verscheen op het album All This Time MTV Unplugged. Vier nummers zoals gezegd. De eerste twee zijn Misses in a Bottle. Maar we gaan beginnen met About You. Hier is Sting Unplugged.

dramatisch. Oké. Okay.

When we get to that chorus, can you land on the on two? Yeah.

Voor deze LP, of CD eigenlijk, heel veel repetitiewerk voor de Unplugged sessie van Sting. Zojuist de nummer en de geluid alleen van Why Should I Cry For You. En daarvoor hadden we nog de Soul Gazes, dat van Sting. Volgende week overigens hebben we een normale Unplugged sessie, maar dan van Pearl Jam. Dan gaan we gelijk maar door naar het album van de week. Nummer 448 vond ik ook op zolder bij de LP's. En het album was Born in the USA van Bruce Springsteen uit 1984. En elke uur is dat scholig twee tracks. Zo dadelijk My Hometown. Maar we gaan beginnen met The Glory Days.

Een beetje tot aan het gaatje gedraaid. My Hometown van Bruce Springsteen. Straks in het tweede uur hebben we nog twee tracks van het album Born in the USA voor u klaarstaan. We gaan snel een plaats maken voor het nieuws. Daarna nog een eerste Studio G met onder andere muziek van Mostly Autumn, Roger Waters. Maar we gaan na het nieuws aftrappen met John en Van Zelis. Het eerste uurtje gaan we afsluiten met een, eigenlijk wel een oude bekende uit 1985. The Simple Minds komen toen uit met het album Once Upon a Time. En daarop het hitsingle Alive and Kicking. Graag tot zo dadelijk voor het tweede uurtje Studio G.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel.

0: Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

Jullie twee, van Studio Ray, begonnen we met muziek van John en Vangelis. In 1983 kwam het album Private Collection uit. En daarvan draaide ik juist het nummer Here is Sailing. In de deur pakken we natuurlijk weer alle vaste onderdelen op. En we gaan nu dus kalmjes aan richting het tweede gedeelte van het album van de week. Daarvoor heb ik een aantal platen uitgezocht die non-stop voorbij gaan komen. En ik ga aftappen met My Love van Paul McCartney en Wings. Een track van het album Red Rose Speedway uit 1973.

muziek van Marco Borsato, Het Water, een track van het album De Bestemming uit 1998. Daarvoor hadden we muziek van Kim Wilde van het album Select uit 1982, Child Come Away. En met deze track zijn we toegekomen aan deel 2 van het album van deze week, Born in the USA van Bruce Springsteen. We sluiten dadelijk af met Darlington County, maar eerst natuurlijk de titeltrack Born in the USA.

0: Goedenavond. Dit is Studio G.
1: Dat is over het album Born in the USA van Bruce Springsteen. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuw album van de week. Ook aangetroffen in hetzelfde hoekje op zolder met dus wat oude LP's. En het album wat ik tegenkwam en volgende week dus bombardeerde het album van de week was Evangeline van Emmylou Harris. Een LP uit 1981. Natuurlijk krijgt u van mij een voorproefje en gaan we doen met het nummer How High the Moon.

Na Emmylou Harris was het de beurt aan Mostly Autumn. Van het album The Spirit of Autumn Past draaien we de titeltrack, deel 1 en deel 2. Met deze platen zijn we toegekomen aan de voorlaatste plaat van deze aflevering van Studio G. En dat betekent natuurlijk de cover van deze week. Het origineel stamt uit 1967, maar in 1982 deed Elkie Brooks het dunnetjes over. We hebben het over het bekende nummer 1967 van de Moody Blues. En daar gaat de stem alsnog. Volgende week dus als tweede plaat het origineel, maar hier de versie van Elkie Brooks.

0: Tot zover dan Elkie Brooks van haar album Pearls 2. We gaan het programma afsluiten. Zo dadelijk naar het nieuws natuurlijk de nachtprogrammering die doordraait tot aan de vroege zondagochtend. Studiereis de volgende week weer. Zelfde zenders, zelfde tijden en we gaan op dit andere platen. Wij gaan afsluiten met muziek van Roger Waters. In 1992 kwam het album Amused to Death uit. En de laatste plaat van vanavond is Watching TV. Graag tot volgende week. Nog een mooie avond.
1: Watching TV. We were watching TV. Watching TV.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde

0: Na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke destillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: Gilda, a young Italian woman, like in her movie.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk,

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na